y joven se va, blim. De ahí suerte, papá. Dat er hier weer de schroep les vroeg, zo kan me weer prachtig.

Want as grys net poetst weer, dan zareens. Ik heb me aus bij de eerste baan.

Want als Troja komt, onderwand zonsje schijnt. Want de koekoekje rijdt uit de rast in de boei. Wat ziet ze meer als ze dan? Af is nog dat schut. Want die blemen verdienen, wo ze meer zoek voor. Want die zon had nog terug, verdiend dat zitten doen. Dan zing ik voor de verre.